0: tegenstootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
1: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
4: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 4 juli klinkt er weer prachtige muziek vanaf de kiosk in Son en Breugel. Dan treedt Echo van het Zuiden op, een veelzijdig muziekvereniging uit Eindhoven. Onder leiding van dirigent Danny Notemans brengen zij een breed scala aan nummers. Variërend van de klassieke stukken tot populaire hits. Zij staan bekend om hun regelmatige optreden in de regio en weten altijd voor een gezellige sfeer te zorgen. Kom en geniet van dit muzikale aanbod op zaterdag 4 juli van 2 tot 4 uur in de middag in de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 5 juli 2026 organiseert Museum Bevrijdende Vleugels het familie-evenement

0: hele terrein zijn demonstraties, verhalen en scènes te beleven die de geschiedenis tastbaar maken voor jong en oud. Het evenement is gericht op gezinnen en staat in het teken van beleven, ontdekken en meedoen. En wel op zondag 5 juli bij Museum de Bevrijdende Vleugels aan de Sonweg 39 in Best.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 12 juli verzorgt duo Move On een sfeervol optreden in de kiosk. Van 2 uur tot 4 uur 's middags brengt het duo een gevarieerde muzikaal programma met bekende nummers en gezellige klanken voor een breed publiek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek in een ontspannen sfeer en zijn van harte welkom om een middag vol muziek mee te beleven. Het optreden vindt plaats in de kiosk en wel op zondag 12 juli van 2 uur tot 4 uur 's middags in de kiosk.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Online

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie, en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
6: Zon en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
7: SNB
6: 107.5 FM.
7: En overal via radio snb.nl.
6: Radio
7: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De erfgoedvereniging van Son en Breugel nodigt u uit voor een bijzondere avond in het Vestzaktheater. Op donderdag 9 juli vanaf 6:30 tot 10:30 s'avonds staat de lezing Breugel is mijn moederstaal op het programma. Oud-dorpgenoot Ad Folen vertelt over zijn reis van het plaatselijke dialect naar de taal van de wereld. Terwijl Ad Lathouwers prachtige gedichten in Brabants voordraagt. De toegang is gratis voor leden van het erfgoed. €3 voor de bibliothecarissen en €5 voor overige belangstellenden. Kom gezellig kijken op Kerkplein 5 in Son en Breugel op donderdag 9 juli aanvang 6:30 s'avonds.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

weg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Samen genieten van lekker eten en gezellige gezelschap. Kom dan op dinsdag 7 juli naar de Wereldlunch in de boerderij in Breugel. Vanaf 1 tot half 5 staat er een heerlijke drie gangen lunch klaar, gemaakt voor en door de dorpsbewoners. Een mooie middag om nieuwe mensen te ontmoeten en samen te genieten van smaken van over de gehele wereld. De Wereldlunch vindt plaats in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Deelname kost €7,50 per persoon en aanmelden kan via huiskamerbreugel@boerderijbreugel.nl of telefonisch via 06-15-57-3049.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 7 juli vult Blaaskapel Farine de avondlunch op de kiosk in Son en Breugel. Deze Eindhovense kapel met thuishonk in de mortel aan de achtste barrière bestaat sinds 1983 en telt zo'n 23 leden. Ze spelen een gevarieerd programma dat van alles omvat, van rock and roll en disco tot prachtige ballads. Kom genieten van deze muzikale diversiteit op dinsdag 7 juli van 8 tot kwart over 9 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
9: Radio SNB.
10: Muziek Safari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muziek Safari begint nu!

Ach ja, we kunnen ook wel heel rustig beginnen hoor, met de muzieksafari. Welkom, fijn dat je er ook weer bij bent op deze dag. Een lekkere muzikale reis door het muzikale landschap. Ja, dat was het lied van Richie Sampson en Soul Kinder Wonderful, Can You Stop the Rain? Nou ja, af en toe een buitje regen is ook niet erg goed voor de tuin en voor de natuur, maar regelmatige zon is ook altijd heel erg prettig, vind ik tenminste. We gaan eens even heen en terug in de tijd, eigenlijk. Niet letterlijk, maar voor dit moment eventjes. We gaan naar het jaar 1933. Toen schreven twee Amerikaanse mensen, Harold R. Allen en Ted Koehler, Let's Fall in Love. In 1996 besloot de Amerikaanse zangeres en songwriter Ann Hampton Calloway om dat veel geprezen nummer en als cover op te nemen op haar album To Ella With Love. En Ella, dat is dan Ella Fitzgerald. Goed, luister maar eens even naar Ann Hampton Calloway, Let's Fall in Love.

Take Me Down, een soulvolle bluesrock single uit 2016 van de Amerikaanse gitarist en zanger Gary Clark Jr. Het nummer werd speciaal geschreven en opgenomen voor de rampenfilm Deepwater Horizon, ook uit het jaar 2016. En het is toch wel een bezig mannetje, hoor, die Gary Clark. Want naast zijn elektrische gitaar speelt Clark op dit nummer ook op de akoestische slidegitaar, mondharmonica, piano en harmonium. Dus wat dat betreft een muzikale alleskunner. Iets geheel anders nu. Dat is het nummer Hate That I Made You Love Me, single van Ariana Grande, uitgebracht in mei van dit jaar. En ja, wat kun je zeggen? Nou, het heeft ook wel een beetje een diepliggende betekenis waarschijnlijk. Het gaat ook over een kritische reflectie op haar relatie met haar fans en haar status als beroemdheid. Verkenning tussen de dynamiek van idool en publiek.

Crew Generation, Amerikaans instrumentaal orkestband, in 1967 opgericht door de legendarische songwriter en producer Bob Crew. Ja, en deze groep die bestond toch wel bekend in die tijd om hun toch wat swingende easy listening popmuziek met onder andere invloeden vanuit de jazz. En hun grootste bekendste nummer is ongetwijfeld wat je zojuist hoorde, Music to Watch Girls By uit 1967. Een nummer dat trouwens ook heel veel werd gebruikt in reclames en andere media. Passie is een van de meest bekende en meest succesvolle hits van de Belgische popgroep Clouseau uit 1995. Geschreven door Koen Wouters, groeide uit tot de enige nummer 1 hit van de band in de Nederlandse top 40. En Koen Wouters schreef zowel de tekst als de muziek in 1994, kort na zijn relatiebreuk met de Nederlandse actrice en zangeres Babette van Veen.

Chocolate Cake van Crowded House. Ja, een beetje uitbundige, sarcastische opening single van hun derde album Woodface uit 1991. Het nummer is geschreven door de broers Neil en Tim Finn. En ja, weet je, is vooral bekend vanwege de kritiek op de Amerikaanse excessen en de muzikale stijl. Want het is een, ja, toch wel een beetje humoristische kritiek op de Amerikaanse cultuur, consumptiemaatschappij, overdaad. En een beetje verpakt in een vrolijke poprock. Goed, en ook een aantal mensen werden eventjes spottend naverwezen. Bijvoorbeeld Tammy Faye Baker, een tv-evangelist en popster Liberation, werd ook eventjes door het mangeltje gehaald. Mag ik dan bij jou een van de meest geliefde en troostende nummers van de Nederlandse cabaretière en zangeres Claudia de Breij. Lied werd in 2009 geschreven door de Breij en Rogier Wagenaar als openingsnummer van haar theatervoorstelling Hete Vrede. En opvallend dat het pas vanaf 2014 enorm populair werd. Een nummer over onvoorwaardelijke vriendschap, liefde, geborgenheid, een oproep om ergens veilig te kunnen schuilen en jezelf te mogen zijn wanneer de wereld om je heen te onzeker, te donker of te overweldigend wordt.

Sherry Harding was dat. En je zegt, ja, die ken ik helemaal niet. Nou, hoef je niet voor te schamen, want in deze contraille waarin wij ons bevinden is zij helemaal niet zo erg bekend. Het is een krachtige blueszangeres, soulzangeres uit Ottawa, Canada. En bekend als de soul sister van de bekende Canadese band The Cooper Brothers. Maar de afgelopen jaren is ze overal succesvol als solo-artieste. Je hoorde haar nieuwste single, het nummer Storyland. De stilte van de stad. Een emotionele ballade van de Vlaamse zangeres Dano Winner. En dat nummer is ja een nostalgisch lied. Gaat over gemis, verlangen, troostend, blijvende aanwezigheid van een dierbare. Kortom, een prachtige ballade.

Sergey. Waar kom jij vandaan? Zandloopster, een heel aanstekelijke zomersingle, energiek van de volkszanger Robert van Hemert. Nou, gaan we zien wat het allemaal gaat worden met deze plaats. Verder met een cover van Neil Young, nummer After the Cult Rush, maar nu gezongen door onder andere Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris.

Blauw, de nederpopklassieker van de Nederlandse band The Scene, uitgebracht in het jaar 1990. En vanaf dat jaar 1990 gaan we terug naar 1974. Het lied Dobbe, Dobbe, Dobbe, gezongen door cabaretier Jaspine de Jong. Een lied over vakantieplannen en de twijfel tussen op reis gaan of lekker thuis blijven. En het refrein, ja, dat relativeert een beetje die vakantiestress met die iconische woorden: laten we nou gaan slapen, we gaan van de zomer lekker nergens naartoe. Thank you.

0: 5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
8: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
8: SNB
9: 107.5 FM.
8: En overal via radiosnb.nl.
9: Radio
8: SNB.
10: Je luistert naar de Muziek Safari.

ja, weet je, ik dacht bij het begin van dit tweede uur van de muzieksafari, later is... Nou zeg, al krijgen wij er weer voor gedoe allemaal. Helemaal niet de bedoeling dat dit allemaal gaat gebeuren. Ik had toch echt het goede knopje ingedrukt, beste mensen. Maar nou, laat me gaan. Ik ga het later wel eens uitzoeken wat er nou precies allemaal aan de hand is. Ik zei dus, begonnen met een lekkere soulvolle opbeurend liedjesnummer van de Britse band CD. Begin van het tweede uur van de muzieksafari. Nothing Can Come Between Us. Een nummer uit augustus 1988 als derde single van hun derde studioalbum Stronger Than Pride. Nou hè, alle informatie is er dan weer uitgekomen. Verder met het nummer Shallow. Een wereldberoemd duet van Lady Gaga en Bradley Cooper uit de film A Star Is Born. Zit in het jaar 2018. Een nummer dat werd geschreven onder andere door Gaga herself. En ik kwam dat nummer weer tegen in een hele lange lijst opzommingen. Ik dacht, ach, mooi om even te gaan draaien in de muzieksafari.

Een simpel gevalletje van blues. Rosie Flores, Simple Case of the Blues. Een nummer uit 2019 van deze Texaanse singer-songwriter en gitariste Rosie Flores. Ja, weet je, je kent misschien allemaal wel eens eventjes de angst om je kwetsbaar te tonen. Aan de buitenkant zeg je dat het geweldig gaat, en maar van binnen voel je helemaal niet zo oké. Dat is ook een beetje ook de lading van het nummer Kingdom of Fear. De single van de Canadese singer-songwriter Cameron Whitcomb.

0: Ach ja, laat je fantasie maar even werken. We werden samen met de Shadows teruggebracht naar november 1960. Dat is al een behoorlijke tijd geleden, zeg. Het nummer Man of Mystery. Een lekker nummer van deze Britse band. Ik neem je mee. Ja, wel door het programma heen, maar ook de titel van deze single. De tweede single van rapper en zanger Gers Pardoel. Afkomstig van zijn debuutalbum Deze Wereld Is Van Jou uit het jaar 2011 was dat alweer. Ja, weer een hele tijd geleden, beste mensen. Het nummer werd een enorme hit.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

Een muzikale aanklacht tegen geweld en oorlog. Het refrein, dus de smeekbede van een vader aan zijn kind. En vice versa, waarin wordt gehoopt op een betere plek. De hemel, waarin geleden pijn en onrecht worden goedgemaakt. Schitterend nummer uit, volgens mij 1989 dat het uitkwam. Van Cruzeria, nummer Heaven. Overal, Tell Me There's a Heaven. Goed, titel is verder niet belangrijk. Het gaat om het lied en om de inhoud. Sebastian, dat is een debuutsingle van Steve Harley en Cockney Rebel uit 1973. Waar het nummer precies over gaat is lang onduidelijk gebleven. Want zanger en tekstschrijver Steve Harley liet altijd veel over aan de verbeelding van de luisteraar. Jaren later onthulde Harley dat het lied een chroniek is van de flamboyante opkomende gay en camp subcultuur in het Londen van het begin van de jaren 70 van de vorige eeuw. Nou, dat nummer Sebastian is deze week de Maxi Safari.

Nou, bijna 7 minuten. De Maxi Safari van deze week. Steve Harley en Courtney Rebels. Sebastian, een prachtig nummer. Ik heb er tenminste weer van genoten. Ik hoop dat jij dat ook hebt gedaan. Hurt, dat is een cover van... Heet je ook weer? Oh ja, Johnny Cash. En die toch een mooie portret wat hij zingt. Het oorsprong van het nummer is niet het origineel van Johnny Cash zelf, maar van de industriële rockband Nine Inch Nails. En ja, weet je, het gaat een beetje over de verslaving, depressie die hij in zijn persoonlijke leven heeft gekend en de dood van zijn eigen vrouw. Trouwens, het nummer werd ook opgenomen vlak voor zijn eigen dood. En dan hebben we het over het jaar 2002. Komt Jan, Johnny Cash, Hurt.

I Knew It, I Knew You, een nummer van Taylor Swift, liefst geschreven als de officiële soundtrack voor de animatiefilm Toy Story 5. En de inspiratie kwam voor Swift nadat ze het nummer, schreef het nummer tenminste, dat ze een vroege voorvertoning van Toy Story 5 had gezien. En ze liet zich daarbij specifiek inspireren door de personage Jessie. Nederlandstalig hier weer in de muziek Safari Vuur en Vlam. Een positieve popsong van de Vlaamse artiest Niels de Stadsbader. Een nummer als oprechte dank aan de vrienden, kennissen en onverwachte helpers die hem steunden dat een zware brand zijn loft volledig had verwoest een paar jaar geleden.

I Remember You, een popnummer van het Zweedse duo Roxette. Het nummer verscheen op een wereldberoemde album Joyride uit het jaar 1991. Laat me alleen, dit is een nummer van zangeres Rita Hoofdink uit 1976. Een emotioneel luisterlied over liefdesverdriet en de behoefte om alleen te worden gelaten met je gevoelens. Het is een gaffer dat origineel stamt uit Italië. Het lied Pazza Idea van Patti Pravo uit 1973. Maar nu de versie van Rita Hoofdink.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Ampdelde. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. De 9 drones die vorig jaar boven een Nederlandse vliegbasis vlogen, kwamen waarschijnlijk van Russische schepen op de Noordzee. Dat is de conclusie van de Britse denktank IISS na onderzoek naar drone-incidenten in Europa. Volgens de onderzoekers maakten de drones deel uit van een Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Onder meer vliegbasis Volkel en Eindhoven waren doelwit. De drones vlogen laag vanwege de radar en verdwenen weer snel bij ontdekking. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn de uitvaartplechtigheden bezig voor de overleden geestelijk leider Ayatollah Ali Khamenei. Gisteren was er de plechtigheid voor buitenlandse delegaties en andere genodigden uit zo'n 100 landen. Vandaag krijgt het publiek de gelegenheid om afscheid te nemen. Er worden de komende dagen miljoenen mensen verwacht. Khamenei overleed eind februari bij een Amerikaanse-Israëlische luchtaanval. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida Coach helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
7: Radio
1: SNB. Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 11 juli 2026 speelt in het theaterke de musical Alice, de musical van The Possibilities. In deze zelfgeschreven voorstelling, gebaseerd op Alice in Wonderland, volgt het publiek Alice tijdens haar eerste dag op een nieuwe school, waar niets is wat het lijkt. De productie wordt volledig gespeeld en gemaakt door leerlingen van het Heerbeek College en brengt een mix van humor, emotie en spektakel. De voorstelling is te zien om 3 uur 's middags en opnieuw om 7 uur 's avonds. Met een duur van ongeveer 2 uur, inclusief de pauze, is de entree €6. Op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags en om 7 uur 's avonds bij het theaterke aan de Max van Busstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: to you.
1: The number you have dialed has been changed.
2: Dit is het regio prikbord.
3: Op de zaterdag 4 juli is er weer live muziek in Café Den Ecker in Best. Speciaal tijdens de kermis vanaf 2:30 middags kun je genieten van een gezellige muzikale middag met live optredens. De entree is gratis, dus iedereen kan gewoon binnenlopen en meegenieten van de sfeer en de muziek. Je vindt Café Den Ecker aan de Nieuwstraat 44 in Best. Kom langs en vier de kermis mee met live muziek.
2: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Drie mannen zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de Noord-Ierse journaliste Lyra McKee. Ze kwam in 2019 op 29-jarige leeftijd op het leven toen ze tijdens rellen in Londonderry werd neergeschoten. De paramilitaire groepering New IRA eiste destijds de verantwoordelijkheid op. De rechter oordeelde dat er onvoldoende bewijs was dat de verdachten de schutter hadden geholpen. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Meerdere appartementen en winkels zijn getroffen door zware glijbommen. Onder de doden zijn een 5-jarig meisje en haar moeder. Hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Ook in andere delen van Oekraïne vielen doden door Russische aanvallen. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Ampdelde. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
0: Radio
1: SNB
0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio
1: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli sluit de Blaaskaken de dag af op de kiosk in Son en Breugel. Onder leiding van Freddy Lauwens is dit een kleurrijk gezelschap met een groot repertoire in de regio. Ze hebben al diverse cd's uitgebracht en staan garant voor een gezellige, afwisselende muzikale avond. Kom genieten van dit optreden op vrijdag 10 juli van 7:30 tot 8:30 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdagavond 11 juli is er in de cultuurboerderij in Westerbeers het Markia Bambergers Swing Quartet te gast. Samen met multi-instrumentalist Christian van Hemert van 8 uur tot 10 uur 's avonds staat een sfeervol concert vol gypsy jazz op het programma. Bezoekers worden meegenomen naar de swingende sfeer van Parijs in de jaren 30 met bekende Franse en Engelse jazzklassiekers. Virtuose solo's en meeslepende zang. Een avond vol charme, energie en musicaliteit voor liefhebbers van jazz en live muziek. Op zaterdag 11 juli van 8 tot 10 uur 's avonds in de cultuurboerderij Vondelsestraat 8 in Westerbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Drie mannen zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de Noord-Ierse journaliste Lyra McKee. Ze kwam in 2019 op 29-jarige leeftijd op het leven toen ze tijdens rellen in Londonderry werd neergeschoten. De paramilitaire groepering New IRA eiste destijds de verantwoordelijkheid op. De rechter oordeelde dat er onvoldoende bewijs was dat de verdachten de schutter hadden geholpen. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Meerdere appartementen en winkels zijn getroffen door zware glijbommen. Onder de doden zijn een 5-jarig meisje en haar moeder. Hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Ook in andere delen van Oekraïne vielen doden door Russische aanvallen. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Ambt Delden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
1: SNB.

Wake up, Mr. Radio. Ik ben al lang wakker, joh. Ik ben al uren wakker. Wat wil je nog meer? Ja, het programma. Goedemorgen met Peter. Twee uur lang. Gezellige muziek voor jou. En wat gaan we de komende twee uur doen? We gaan gewoon terug naar de jaren 60, 70, 80 en 90. Bekende riedeltje, hè? Ik heb een selectie platen voor me liggen. Ik kan maar één ding zeggen. Gewoon lekker blijven luisteren. Goeiemorgen.

En je hoort het, de betere muziek. En dat bij het station daar muziek in zit, letterlijk en figuurlijk, 24 uur per dag. Het is tijd voor een lekkere kop koffie.

blijft een mooi nummer, of niet soms. Dan hebben we het natuurlijk over Michael Jackson. Frankie. Goedemorgen.

En dat 24 uur per dag, de betere muziek voor jou. En dat bij het station waar muziek in zit. Ik neem je mee naar het jaar 1975. Stond zelfs een paar weken nummer 1 in de top 40. Hebben we het over Jim Gilstrap.

draaide de uitvoering van Joe Dolan. Zo, even rustig aan. En waarom ook niet? Champagne.

Nou, twee topartiesten bij elkaar. Wat wil je nog meer? En dat kan allemaal hier. Ja, Carlos Santana. En dat met Willie Nelson. Madonna.

Dat is weer een tijdje terug dat we deze gedraaid hebben, zeg. Ja, het werd wel ook echt een keer tijd. Vind je ook niet? Madonna, Cherish. We gaan naar Volendam.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koemarkt. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de 4e verdieping. Vanwege de uitstaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brand weer op naar grip 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. De ceremonie werd geleid door hun vriend Adam Sandler, terwijl Swifts broer Austin haar getuige was en Kelce's broer Jason als best man fungeerde. Rond de locatie verzamelden zich honderden fans. De Empire State Building kleurde lichtblauw als verwijzing naar Something Blue. Er zou een receptie gepland staan voor zo'n 1000 gasten en verder zou het koppel deze week $26 miljoen aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan tramrails vastgelijmd en is het lokale AfD-kantoor bekogeld met vuurwerk en verfbommen. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De politie verwachtte tienduizenden demonstranten en zette duizenden agenten in. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Hij mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. En hoewel zijn toestand volgens de rechter is verbeterd, wegen zijn leeftijd en medische klachten mee in het besluit om hem thuis te laten blijven. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula da Silva. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
13: Radio SNB.
0: Het is de muziek.
14: Het is de muziek die het hem doet.
0: Die het hem doet. Dit is Peter Wilkens.

was zo'n lekker zomers hitje. Kaoma. En dat met de beroemde, hele beroemde Lambada. Cool and the Gang. Hele goedemorgen trouwens. Je luistert naar het programma. Een goedemorgen met Peter. En we gaan nog even lekker door. Ken je deze nog?

En we zullen er zeker zijn. Ja, ja. Uit het jaar 1966, een grote hit van de Four Tops. Geef mij angst. André Hazes.

En ik nam je mee naar het jaar 1974. In die tijd een hit van de Rubbets, Sugar Baby Love. Samen met Kavank.

En dat 24 uur per dag. De betere muziek voor jou. Bij station waar muziek in zit. En je luistert naar het programma Een Goedemorgen. Met Peter, en dat ben ik. Gladys Knight en de Pips.

En we gingen even terug naar het jaar 1971. Ken je hem nog? Ja, dat was inderdaad Lobo. Verder met Film Music. Hebben we het over Elton John. Goedemorgen.

Jean-Paul Jong, Love is in the air. En je hoort hem al. ABBA. Ik neem je mee naar het jaar 1980. Stond hij zelfs een paar weken nummer 1.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koemarkt. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de 4e verdieping. Vanwege de uitslaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brand weer op naar grip 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. De ceremonie werd geleid door hun vriend Adam Sandler, terwijl Swifts broer Austin haar getuige was en Kelce's broer Jason als best man fungeerde. Rond de locatie verzamelden zich honderden fans. De Empire State Building kleurde lichtblauw als verwijzing naar Something Blue. Er zou een receptie gepland staan voor zo'n 1000 gasten en verder zou het koppel deze week $26 miljoen aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan tramrails vastgelijmd en is het lokale AfD-kantoor bekogeld met vuurwerk en verfbommen. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De politie verwachtte tienduizenden demonstranten en zette duizenden agenten in. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Hij mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. En hoewel zijn toestand volgens de rechter is verbeterd, wegen zijn leeftijd en medische klachten mee in het besluit om hem thuis te laten blijven. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula da Silva. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur Radio Berkenstaten. Met Han Muller.

Het is zomer, het is geen zomer, het is... Ik ben een beetje de draad kwijt, hoor. Maar desondanks van harte welkom natuurlijk bij Radio SMB... en het bekende programma Radio Berkenstaten. Met weer een uur lang hele fijne melodieën... bekende en onbekende muziek... sprongetjes van hot naar haar... en van haar naar hem en overal... We beginnen trouwens met hem, ja. Want het is vaderdag geweest. En ja, de meeste vaders die hebben daar toch wel weet van gehad. Dus vond ik Eddie Fisher eigenlijk wel een hele goeie... om dat vaderdaggevoel te vertolken uit 1954. Oh, mijn papa.

0: Ja, een muzikale herinnering aan zijn vader van Eddie Fisher. Althans, ik weet niet of het zijn vader is. Maar goed, in ieder geval, hij zingt over mijn vader. En ja, als hij er niet meer is, dan word je een beetje droevig natuurlijk. Hoor je misschien wel een beetje pessimistisch. Net als Benny Neiman, want dan weet ik alleen niet of het over zijn vader gaat.
1: Vele dagen van mijn leven zijn gevuld met vals geluk en idealen waar ik steeds naar wilde streven. Nu kan ik echt niet langer op tegen een dergelijk

dagen van mijn leven zijn gevuld met vals geluk en idealen waar ik steeds naar wilde streven. Nu kan ik echt niet langer op tegen een dergelijk bestaan.

onmiskenbaar en herkenbaar natuurlijk. De stem van Benny Nijman. En ja, een beetje een triest lied eigenlijk. Maar wel een aansluiting met het nummer van Oh Mijn Papa. Tijd voor wat appels en wat peren om die met elkaar te vergelijken. En dan moeten we dan deze keer in het Frans doen. Want wie daarover zingt is niemand minder dan Sacha Distel met Scooby-Doo.

0: Sacha Distel met het hele vrolijke Scooby-Doo, oftewel appels en peren. En ja, als we het over appels en peren hebben, dan moeten we toch wel denken aan het fruithapje. Maar er is ook nog een ander hapje. En het is lekker gewoon het koffiehapje.
1: Supra koffie van Vanelle, de lekkerste die er is.
0: Ja, de Chineens waren dat, maar dit was de reclame voor Supra en het was ook de begintune van het programma van onze radiodiva op Radio Veronica. En dan mag u zelf weten wie dat is. Maar ik weet het lekker, maar ik zeg het niet lekker. Ik doe lekker dik toe, dik toe, dik toe, dik toe, dik toe, dik toe.

Ja, de feestband rond Jack... Jacques Kroes, maar ik zeg niet Jack Kroes. Jacques Kroes, de Disneyland-band. Een nummer wat we niet zo heel erg vaak van hen horen. Meestal is het toch wel Jumbo. Een beetje een kritisch nummer over de olifantenjacht. En Let's Go to the Beach. Maar dit was toch wel een heerlijke, lekkere, gezellige uit 1970. En dan gaan we eens even kijken of dat er nog iets te verzinnen is. In het Duits misschien is er nog wel een jongeman die op zoek is naar een meisje. Misschien hebben we een meisje voor altijd.

0: We waren met de Dissidents in 1970 en we sloegen een jaartje over 1971. Peter Olof, Host die Heimat en Ein Mädchen für immer. En dan is het echt de hoofdtijd.
1: Ze kunnen het niet laten. Dus nu de verzoekplaat van Berkenstaten.

I Know Him So Well. En met duidelijk herkenbaar de geweldige stem van Barbra Streisand. Dit keer bijgestaan door Richard Page. Want namelijk het nummer komt oorspronkelijk uit de musical Chess uit 1986. Een musical die muzikaal gemaakt werd door Björn Ulvaeus en Benny Andersson van ABBA. En de tekst kwam van Tim Rice. En in de musical zingen Barbara Dixon en Elaine Page zingen hetzelfde nummer. En Chess reflecteert eigenlijk een beetje aan het klimaat in de Koude Oorlog. Het is allemaal een beetje somber en dergelijke. En mogelijk zit er zelfs een link naar de Russische schakers Anatoly Karpov en Viktor Kotsnoy. En Viktor Kotsnoy is inmiddels trouwens ook alweer 10 jaar dood. En was 85 jaar. En dat is een beetje het centrale thema van de musical Chess. Maar goed, dit was het verzoeknummer. Omdat het zo'n ontzettend mooi nummer is, zeggen ze. Nou, dat klopt. Dit is ook een mooi nummer. Is ook al ontelbare keren gecoverd. En dit is een live versie van niemand minder dan Nina Simone.

En nee, applaus, maar dat hoort u niet meer. Dat hebben we er gewoon afgeknipt. Maar Best in Bojangles van Nina Simone. Althans, in de uitvoering van Nina Simone. Want ook bijvoorbeeld Sammy Davis Jr. heeft er ook een versie van gemaakt. We gaan uw geheugen eens even op de proef stellen.

0: Ja, toch eigenlijk mijn favoriete band, Creedence Clearwater Revival, oftewel CCR, met een van de spraakmakende producties en composities van John Fogerty, Proud Mary. Een nummer wat ook al diverse malen is nagemaakt, onder andere een geweldige versie van I Can Tina Turner, maar zelfs een klassieke versie hebben we gezien door een Spaans symfonieorkest met een groot koor. Dus ja, er is genoeg te doen. Maar wij zijn een beetje proud op Mary, maar we zijn ook een beetje proud op de zomer. En ja, iemand die alles over de camping kan vertellen, ik weet alleen niet of het positief is, en hij is heel snel, is Bert Visser.
1: Eén keer zijn we wezen kamperen. Weet je. Ik zou ook zeggen hoe we zijn steeds meer overgehaald om te gaan kamperen, laat ik het zo zeggen. Ik zou ook zeggen hoe ze meest overgehaald als je jou vast bent op het bed in een bepaalde houding. Ze komt binnen in haar favoriete tanga. Ze begint een beetje ecologisch met jouw 7 graden knuppel te spelen. Nou, dan wil jij wel een kapeerkaneetje invullen, hoor. Man. Nou goed, lieverd, dan jij hebt je zin, gaan we 1 keer kamperen. Dus ik pak die koffer. Nee, we gaan niet met die koffer. Die gaan niet mee. We gaan met een rugzak. Je schijnt te moeten kamperen met een rugzak. Man, rugzak. Volgens mij dat is gewoon de naam van de uitvinder. Rugzak. Yeah. Oh. En zijn broer heet slaapzak. Zo zeg. Nou, dan heb je eindelijk alles uit die koffers weer, weet je wel. Moet alles in die rugzak, de helft wil niet mee. Maar de rugzak gaat veel minder in, zo'n zijvakje gaat in 1 schoen in. Nou, eindelijk heet die rugzak op, breuk in je rug, doet niks, je blijft lachen. Hupsakee, en ga maar door. En dan heb je op je rug, dan moet boven op die rugzak, moet daar boven een teentje, toen nog met die stangen. Daarboven moet een slaapzak en daarboven moet zo'n rolmatrasje, zo'n campingmatrasje. Die slapen zo lekker, ach zo, niet nou toch allemaal. Ik 3 weken te keutel op zo'n matrasje, ik heb thuis een Alping van 18.000 piek. Matrasje. Ik heb thuis een Alping, als ik aan een touwtje trek word ik gelanceerd. Geweldig bed. Nou trek je niet hebben, dan zijn een touwtje en dan pleurt hij elkaar. Ik vond het helemaal niks. Nee. Notabene, s'nachts in Griekenland regen. Dus dan mag ik de tent uit om zo'n tankgreppel om de tent heen te graven. Een uur later moet je pissen, flik jezelf in die greppel. Sta je met je mama Lou in de modder? Helemaal niks. Ken je die gaslampjes? Met die blauwe gasflesje, moet ik dan uitleggen ook? Dan moet je dan op elkaar schroeven. Doe je dat net te laat, weet je wel? Dan is dat te donker. Nou, ja, het moet op de tas. Nou, de poten liggen open, het meurt naar gas. Het is een glazen kap, is zo stuk, is heel dun glas. Weet je wel, blij dat je het al heel uit doosje hebt. Nou, dan gaan er kousjes overheen, weet je wel. Het kous heeft misschien al een keer gebrand. Dan mag je er geen tweede keer aan zijn wat poeien. Lig gewoon om een 2 uur met die gas uit. Ik heb thuis voor 30.000 schulden halogeen. Helemaal niks. Nou, s'nachts is het donker, dan wil je toch vrijen. Maar je ziet niks, dan zoek je de condooms. Dan trek je er per ongeluk zo'n kousje omheen. En een uur later duurt de gaslamp aan, dan denk je, waar stinkt er hier naar aardbeien? Met pijt, een beetje spijt, een beetje pijt. Helemaal niks. Niet doen, jawel. Nou, altijd mug in de tent. Hoe de beesten erin komen, mijn gods wonder. Hartstikke dure tent, 12 horkjes, 14 rits, altijd muggen binnen. Voor mij staat die familie mug al klaar als jij de tent opzet. Goedemiddag. Met zo'n koffertje met angeltjes. Dus die prik je helemaal lek. En ik dacht dat je ook precies weet waar ze zitten. Weet je wel, je hoort ze wel. Of je slaat telkens mis, of ze reïncarneren 4 seconden. Mag je nog blij zijn dat ze een mug reïncarneren, niet een olifant. Nee, een olifant. Dan moet je scheiden en ze gaan in de grond. Moet je scheiden op zo'n hurktoilet. En de hele camping weet

0: En dan kunnen we wel zo'n gehaakt mutsje over doen, maar ze zien het heus wel. Goh, wat heb ik op mijn hoedenplank? Niks. Helemaal niks. Nou, daar zit je te schijten. Ten eerste hebben ze allemaal gezien dat geen scheiden. Ik had één keer die closet onder mijn trui, dan papa er bij mijn broekvijf er zo weer uit. Kijk, hij gaat scheiden, Nou, daar zit je daar te scheiden. Moet je in balans blijven, alles flikkert er diep in. En dan spoel je door, dan moet je heel snel dat hokje uit zijn. Want dan komt er zo'n vloedgolf over je heen. Ik liep een keer langs de tent van de buurman. Die buurman zei, u bent de ladebruin op de rug. Ik zei, ja. Scheid je zo gaat. Ik heb thuis een porselein en sphinx van 50.000 piek.
1: Helemaal niet.
0: Ken je die pannetjes? Zal ik ophouden? Zo'n setje van drie met zo'n dekseltje? Ik hoor mijn vriendin nog zeggen, lieverd, giet jij de aardappel even af. Helemaal weggevist hier. Maar die klemmetjes zijn binnen 4 seconden net zo heet als het pannetje. Ik heb thuis voor 80.000 gulden tevalpannen. Klote pannetje. Of zo'n eenpittertje. Nou, dat pannetje flikkert om de minuut weer van dat eenpittertje. Dan rollen die aardappelen weer door het gras. Die pleur je weer in de pan. Die vriendin die ziet dat. Die zegt, eet hem aan dijfie. Nee, terug, dan is gras in alle bedrijf.
1: Helemaal niks.
0: Dat is één pittertje. Ik heb thuis 40 keramische platen. En als je gramperen, snap ik ook niet. Je moet omeens alles ook in plastic mokken, ken je dat? Moet omeens alles in plastic mokken. Alles in plastic bekers. En waar je er ook in pleurt, heet de thee, heet de koffie, heet de soep. Het smaakt altijd naar plastic. Ik heb thuis voor een ton aan boerenbond. Zit met zo'n klote bekertje. Helemaal niks. Nee, ik geloof niet dat ik zo enthousiast ben over kamperen.
2: Ja, het is Bert Visser op de camping uit 1980. Ik heb die show nog gezien en ik blijf er toch niet van lachen. Dus als u nou dit verhaal hoort, dan denk ik, ja, ik snak eigenlijk maar naar één ding en dat zijn gewoon zomerse dagen. Nou, die komen eraan dan met dank aan Roger Whittaker.
3: Was it yesterday that you were such a part of me? Just yesterday that you said you had to go and take with you the very heart of me. Was it yesterday?

0: daar heeft hij ons toch mooi te pakken, Roger Whittaker's Summer Days. Dat waren helemaal geen zomerdagen. Dat waren klote dagen, om even een Brabants woord te gebruiken. En ja, dan denk ik, misschien moeten we toch iemand eens een keer iets zinvols laten inspreken.
1: Hallo mensen in Zonnebreugel, mijn naam is Rob Schepers. En ondanks dat ik helemaal in Sterksel woon, luister ook ik iedere dag... Jongens, kap nou eens even, ik probeer een jingle in te spreken voor Radio SMB.
2: Wat is
1: dat,
2: Radio SMB?
3: Geen
1: idee. Iets een radiostation ergens, weet ik niet. Dus luister allemaal naar Radio SMB.

Ja, Loeke Knol, Algebra. Het is geen zijsprong, maar ze was natuurlijk wel heel bekend. Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? En dit is haar solo-carrière. Ze is een hele bekende artieste, doet veel entertainmentwerk. En dit was een hele mooie, moet ik zeggen, Algebra. We blijven in Nederland en we gaan naar de groep die met die hele specifieke stem van Theo van Es, oftewel The Shoes. En dit is in 1974. Geweldig. Face to face.

0: ik ben Eefke Boelhouwers. En ik wens jullie heel veel plezier bij het luisteren naar fijne muziek op Radio SMB.
1: Kijk, wie weet tenminste waar ze de goede muziek draaien. We staan even stil bij een overlijdensgeval weer. Victor Willis overleed op 30 juni, 74 jaar, na een kort maar ernstig ziekbed. En wie is Victor Willis? Nou, u kent hem allemaal, want hij was de leadzanger van de formatie The Village People. Hij speelde of de agent of de marineofficier. En deze single, want je hoort natuurlijk al meestal YMCA en in Navy, maar dit is hun eerste single uit 1979, het zogenaamde debuutalbum. En in 1993 hebben de Pet Shop Boys daar hun eigen versie aangegeven, hun eigen visie opgegeven, maar dit is gewoon lekker gewoon het origineel, zoals dat heet. Go West, The Village People, naar aanleiding van het overlijden van de zanger Victor Willis.

we kunnen natuurlijk met z'n allen deze zomer Go West gaan. We kunnen gewoon thuis blijven. En, want er zijn genoeg dingen te doen. We hebben natuurlijk dadelijk op 11 en 12 juni hebben we het Circus Harlequino op het Oranjeplein. U kunt naar het provinciehuis met de senioren. U kunt naar het voormalige luchthavengebouw in Eindhoven. Het kasteel Gelderop. U kunt zelfs uw puzzel ruilen. Dus er is wat dat betreft nog meer dan genoeg te doen. Dus ik wens u gewoon een hele fijne vakantieperiode. Hoewel, volgende week ben ik er gewoon weer. En wij gaan er instrumentaal uit. Dat doen we elke week. Dus ik zou zeggen, dank voor het luisteren. En graag tot een volgende maal.

0: 5FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koemarkt. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de 4e verdieping. Vanwege de uitslaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brand weer op naar griep 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. De ceremonie werd geleid door hun vriend Adam Sandler, terwijl Swift's broer Austin haar getuige was en Kelce's broer Jason als best man fungeerde. Rond de locatie verzamelden zich honderden fans. De Empire State Building kleurde lichtblauw als verwijzing naar Something Blue. Er zou een receptie gepland staan voor zo'n 1000 gasten en verder zou het koppel deze week $26 miljoen aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve Für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan tramrails vastgelijmd en is het lokale AfD-kantoor bekogeld met vuurwerk en verfbommen. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De politie verwachtte tienduizenden demonstranten en zette duizenden agenten in. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Hij mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. En hoewel zijn toestand volgens de rechter is verbeterd, wegen zijn leeftijd en medische klachten mee in het besluit om hem thuis te laten blijven. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula da Silva. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Zon en Breugel.
10: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
10: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio SNB.
10: Met dit uur. Muziektherapie met René van Abelen.
11: Muziektherapie special.

0: Cure. In 2019 kreeg je het gevoel dat ze aan een tweede jeugd begonnen waren, want ze waren weer razend populair en scoorden gigantisch met fantastische live optredens op diverse belangrijke festivals. Dit was er een van 30 jaar daarvoor, inderdaad 1989. The Cure en Lullaby. Hartelijk welkom bij een 80's special van muziektherapie. Mijn naam is René van den Abele. Een uur lang muziek uit één decennium. En jawel, er is zat leuks gemaakt hoor.
1: 1984.
0: Deze bijvoorbeeld, best een wonderlijke combinatie eigenlijk. Mick Jagger, tezamen met The Jacksons.

0: Ja, hoe je het went of keert, toch wel een verzameling. Nou ja, groten in de studio, zo moet je het toch absoluut wel zien. Mick Jagger, tezamen met de Jacksons en hun State of Shock. Een muziektherapie special van de 80's. En de 80's kun je toch echt wel beschouwen als het decennium waarin Madonna een wereldwijd fenomeen werd.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
0: En dit was wel een erg geruchtmakende. Niet alleen de tekst, ook de clip sloeg erin. Ook meisjes hebben daar steun aan gehad. En dat kan je natuurlijk niet verwaarlozen.

0: Zeker geholpen door de tv-clipstations die in de jaren 80 de opkomst maakten. Maar het is ook gewoon een hartstikke goede plaat. Madonna en Papa Don't Preach.
1: Jongens, waren het, de radiopiraten?
2: Ik zou bijna zeggen min of meer verslaafd aan de uitzending.
3: Muziektherapie met René van den Abelen.
0: Ja, want ook dat waren de jaren 80, waarin de landpiraten... Nou, ik wil niet zeggen dat voor het zeggen kregen, maar ze in ieder geval wel erg populair werden. En sommigen groeiden uit tot zeer vertrouwde vriendjes. Leuk hoor. Muziek van Bob Marley en de Wailers. Could You Be Loved?

0: In mei 1981 ging dat toch wel een schokgolf door de muziekwereld. Het overlijden van Bob Marley, een echte grootheid, uniek wel. Dit was hij samen met de Wailers en Could You Be Loved. Mark, hebben we alle jaren bij elkaar?
1: 1980, ja. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.
0: Goed lukken dus, hè? Hele decennium compleet. Een 80 special in muziektherapie met S-Express en Team.

Mooi. Team from As Express. As Express in de 80s special van muziektherapie. Wardy Rapping Hood. Zit een stukje in trouwens, ik weet niet of je dat weet, van een Marokkaans kinderliedje. Kijk maar of je het eruit haalt. De Tam Tam Club.

muziektherapie met muziek van de Tam Tam Club. Je hoort de Wordy Rapping Hood. Zo'n beetje alles wat Phil Collins in de jaren 80 aanraakte veranderde in puur goud. En daarom is hem als een producer nemen natuurlijk wel een slimme zet in zo'n periode. Frida deed het. I know there's something going on.

0: Muziektherapie.
1: Eind 1981 werd duidelijk dat de muziekwereld er een fenomeen bij had. Prince brak definitief door. En 2 jaar later komt hij met een bioscoopfilm.

In een paar jaar tijd uitgegroeid tot een absolute wereldster. En hij was op oorlogsterkte met zijn Revolution en Wendy en Lisa. Dit was hier met de titelsong van de bioscoopfilm met het album Purple Rain. De jaren 80 waren op televisie natuurlijk ook de jaren van Miami Vice. Een razend populaire politieserie die zich afspeelde in Florida met Philip Michael Thomas. En Don Johnson, die ook kon zingen.

0: Mooie?
1: Nou.
0: Mooie?
1: Hé, hé.
0: Is dat mooi of niet? Hé? Hey? Tranen van in mijn ogen. Kippen wel.
2: Right now, the Beatles. What for
3: the Fab Four? In de jaren 80 waren de Beatles natuurlijk niet meer actief. Sterker, vanaf december 1980 had het niet eens meer gekund. Maar er werd wel samengewerkt. In de film Give My Regards to Broad Street van Paul McCartney deed ook Ringo mee. Alleen wilde hij niet drummen op nieuwe versies van Beatle-nummers. Paul McCartney, and For No One.

0: nieuwe versie van For No One. Afkomstig uit die bioscoopfilmen, dus de soundtrack. Give My Regards to Broad Street, Paul McCartney.
1: 1980.

Zes maanden nadat Brian May het nummer had geschreven, stond het op het album The Game. Prachtig. Queen en Save Me. De jaren 80 vormen natuurlijk ook het decennium waarin er voor de allereerste keer hits werden gescoord, en grote hits zelfs, met nummers waarin samples van andere nummers waren opgenomen. Mars was een van de gelukkige

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Portugal zijn 9 mensen gewond geraakt bij grote natuurbranden in het binnenland in de buurt van Viseu. Het is daar plaatselijk zo'n 44 graden. Meer dan 1200 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. 2 slachtoffers zijn er slecht aan toe en de brand heeft al ongeveer 10.000 hectare verwoest. Ook aan de noordoostkust van Spanje en in Zuid-Frankrijk woeden grote bosbranden. Aan de Costa Brava ging al meer dan 2000 hectare in vlammen op. Het Great Barrier Reef voor de noordoostkust van Australië komt voorlopig niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed. Volgens UNESCO is het rif namelijk veerkrachtiger geworden, ondanks de massale verbleking van afgelopen jaar. Wetenschappers zeggen dat het rif zwaar lijdt onder hittestress en stijgende zeetemperaturen. Australië verzet zich tegen de status bedreigd, omdat het rif jaarlijks miljoenen toeristen trekt, wat ruim 9 miljard Australische dollars per jaar oplevert. In Erfurt heeft de Duitse politie ingegrepen bij grote betogingen tegen de radicaalrechtse AfD die daar haar partijdag houdt. Vanochtend werd het lokale AfD-kantoor beklad en werd er ook vuurwerk afgestoken. Groepen blokkeerden de toegangswegen en er waren ook betogers die zich hadden vastgelijmd aan tramrails. Volgens de organisatie kwamen er ruim 200 bussen vol met mensen op de betogingen af. De politie houdt rekening met in totaal 50.000 demonstranten. En in Amsterdam-West is vanmorgen een persoon om het leven gekomen bij een brand op een boot aan de Geuzekade. De brandweer wist het slachtoffer tijdens het blussen uit de boot te halen, maar hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De melding kwam iets voor 5 uur binnen. De politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan en probeert de identiteit van de persoon vast te stellen. De boot brandde helemaal uit. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. En dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
1: Radio SNB.

En dat was Marco Borsato. Het was een hit voor hem in het jaar 2009 en dat allemaal met dochters. Ja, goed op de tekst geluisterd. Wat gaat de tijd toch snel? Ja, de tijd gaat veel te snel, maar goed. Zullen we het maar niet over hebben, hè? De tijd komt en gaat voorbij. Zo is het gewoon. Maar goed. Dochters was dat trouwens uit 2009. Welkom weer bij de Flashback Show. We gaan met u terug in de tijd. We pikken zo ongeveer de platen vanaf de jaren 50. Tot en met, ja, zoals we net gehad hebben, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, noem maar op. Komt allemaal zo ongeveer weer een beetje voorbij hier in de Flashback Show. En dat bedankt. Zometeen gaan we terug in de tijd met Don Gibson. En we doen dat met O Lonesome Me. En dat is weer een opname uit de jaren 50, hè.

Ja, nou druk ik heel per ongeluk op het verkeerde knopje. En dan gaat er van alles fout. Dat moet zo helemaal niet, jongens. Ik had nummertje 16 geprogrammeerd. En die gaan we nu dus draaien. En die zouden non-stop achteraan komen. Hier komt die.

prachtige stem heeft die vrouw. Shirley Bassey was dat met Disco La Passione. En het nummer is geschreven door Chris Ria. En ik heb het in de intro al gezegd, het kan af en toe zo lekker fout gaan als je dus gewoon op de radio bezig bent. En je drukt per ongeluk een verkeerde knopje in of zo. Nou ja, goed, dat is dus hier ook mee gebeurd. Want net na Olonsomie van Don Gibson, die we daarvoor deze plaat hebben gehad, ging het gelijk helemaal de mist in. Nou goed, kan gebeuren. Dat is gewoon dus gewoon gezellig radio maken. Kan trouwens mijn computer ook van alles fout gaan. Dus wat dat betreft, lekker op zijn oude wets. Goed, bijna 5 minuten of niet, dan was dat van Shirley Bassey en Chris Ria uit februari 1997 met La Passione. We gaan door met de volgende plaat en dat is deze. Jongens, even de zoete klanken van Ray Conniff. En heeft een oudje van de Sound of Music film op plaats gezet. En dat heet allemaal Edelweiss. En dat ging allemaal destijds over die Von Trapp family. Je weet je nog wel, met Julie Andrews. Hè? Ray Conniff hier dus.

Wake on Up en de Singers, dat moet ik er eigenlijk bij vermelden met het al onbekende Edelweiss. En dat was een deuntje uit de, denk ik, einde jaren 50, begin jaren 60. En een grote hit geweest dankzij de film The Sound of Music met de familie Von Trapp. Die zongen dat zo mooi, hè? Kwartiertje zijn we bezig hier met de Flashback Show. En we gaan snel door met de volgende plaat. We duiken eens even terug naar de jaren 60. En als we over de jaren 60 praten, dan krijgen we natuurlijk ook een jingeltje bij uit de jaren 60. Dat kan niet anders, hè. We doen dat met deze. Komt ie nog? Dag voor wel.

De Kings hebben enorm veel hits gehad in de Nederlandse hitparade. De Veronica Top 40, want die hadden we toen. En dit is er eentje van. All Day and All of the Night, de Kings. Dus uit het jaar 1966. We draaien gewoon even helemaal, hè. Chaka.

0: bent het gewend. We beginnen de Flashback Show met een Nederlandstalige. En als we een paar nummers Engelstalig gehad hebben of anderstalig, dan draaien we weer een Nederlandstalig nummer erachteraan. Dit was Honey en de Rekels. En het is heel toevallig dat dus dezelfde Rekels ook de openingslied bij Corrie en de Rekels dus tegengekomen zijn. Nou, puur toeval, maar dat mag de pret niet drukken. Honey en de Rekels met een van hun grootste hits, Waarom trouw je met die ander? Ook wederom geschreven door Pierre Karner. Nou, we gaan snel verder met de volgende plaat. En we doen dat met...
1: Dit is de Flexback Show. Hey. Presentatie Martien van Pinksteren.
0: Ja, dankjewel, joh. We gaan snel door. Dus wat wilde ik eigenlijk zeggen. Maar ik druk wederom heel verkeerde knopje met de volgende plaat. Een Nederlandse productie van The Nits. En dat allemaal met Neskio uit 1983.

ijzersterke platen als je ervan houdt. En zeker ijzersterke platen als je het hoort, want er zit nogal wat in. De Nits waren dit met Neskio. Uit het jaar 1983, en dat is alweer lang geleden. De tijd gaat stiekem toch veel sneller dan we allemaal wel denken. 1983, jongen, jongen. Neskio dus, van de Nits, ijzersterke plaats zoals gezegd. We zijn 23 minuten bezig. Ik moest even kijken, jongens, 23 minuten zijn we bezig in hier in de Flashback Show. En we gaan zo meteen terug in de tijd met een plaatje uit de jaren 50. Ja, dat hoort er ook even bij, hè.

We gaan terug in de tijd naar de jaren 50, zoals ik net al zei. En we doen dat met een opname van Fats Domino. Komt er iets? Juist. 1954, die stond ik op te wachten. 1954, en we doen dat met A Whole Lot of Love in.

René Vroeger was dat met een van zijn eerste hits Winter in Amerika, It's Cold. Ja, maar hier is net zo koud in de winter. Maakt op zich eigenlijk nog niet zoveel uit, hoor. Goed, min 10 graden. Hier is net zoveel als min 10 graden in Amerika. Flauwekul, hè. En daarvoor hadden we een deuntje uit de jaren 50 van Fats Domino. Zelf geschreven samen met de goede man Bartolomeo. Met een whole lot of love. Kies, kies, oeh, lekker. Goed, dat was even terug naar de jaren 50. Het liefst zou ik heel die LP willen draaien van Fats Domino, maar ik heb het toch maar niet gedaan, want het is nogal wat, hè. Goed, we gaan snel verder met de volgende plaat. We duiken even terug naar de jaren 60. En als we praten over de jaren 60, dan doen we dat te einde jaren 60. Ja, eigenlijk is eerder midden jaren 60.

Dat was een Jotte Platenkraker. Zo'n oude opname is dat alweer. Hè? Dat was Donovan met Universal Soldier. En een opname uit de helft van de jaren 60. Een van de eerste hits die hij gehad heeft hier in Nederland. Goed, het is weer tijd voor een Nederlandstalige, jongens. En als we over Nederlandstalige praten, doen we daar natuurlijk ook weer een heel mooi zingeltje bij, als het ware. Hè? Wat gaan we doen? We gaan Leven na de Dood draaien. En, ja. Nou, dit is fout. Het is geen Leven na de Dood. Ik kan me het niet voorstellen. Oh jongens, wat eenmaal fout gaat, gaat alles fout. En nou, deze moet ik hebben, jongens. Toen

0: Jongen, wat een opname. Live opgenomen, dus dat kon je wel horen. Freek de Jonge met medewerking van de Stips en Er is leven na de dood. Dat was 1997. Een grote hit. Ja, Er is leven na de dood. Dat wordt tenminste allemaal. Dat wordt ons wijsgemaakt. Dus wat dat betreft zit allemaal goed. Op wat voor manier dan ook. Januari, februari, maart, april, mei, juni, juli.
1: De mooiste oude hoort u bij de Flashback Show met Martien van Pinksteren.

De softball. Dat was de Dutch Rhythm Steeland Showband met januari, februari, april, mei en mei. Weet ik al niet meer. Ik zou het even goed moeten leren welke maanden allemaal achter elkaar komen. Nee, dat is niet waar. We zitten bij mij gewoon in mijn flow. Koesje als het ware, hè.

0: 44 minuten zijn we bezig en dat betekent dat we snel doorgaan met de volgende plaat. En dat wordt eigenlijk rock'n'roll muziek van Razzle Dazzle Rocking in the Street. En die plaat kennen we uiteraard ook van Fred McKenney en de Benny Bride.
1: De Rolling Stones, The Who, The Simon & Garfunkel.

0: Nancy Sinatra was dat samen met Lee Hazelwood en Summer Wine. En als u denkt van dit ken ik meer, dat klopt. Want het is ook een hit geweest van Demis Roussos. In samenwerking met de Nederlandse Debbie. En ik denk dat we die ooit in de Flashback Show hier gehad hebben. Maar dat weet ik niet zeker hoor. Zou ik eventjes na moeten kijken op al de playlijsten die genoteerd zijn. Oftewel de lijsten waar alle nummers op geschreven staan. Getypt of wat dan ook. Goed, we zijn nu 51 minuten bezig. We gaan eruit met Tol en Tol en Old Jefferson Tune. De twee heren hebben in het verleden altijd bij BZN gewerkt. En we hebben ook nog een deuntje van, weet je ook weer, dat grote showorkest Roberto Delgado. Ja, dat is echt een hele goede orkest, jongens. Dus wat dat betreft zit het allemaal wel goed. Ja, blijf bij de radio, zou ik zeggen zo, hè.
1: En dan
0: ja, ik wou zeggen, tijd voor koffie, hè. Ja, dat dacht ik ook.
1: Ja, lekker, hè.
0: Spijt me, joh, maar jou hebben we niet meer nodig. Je koffie, laat me even wachten tot later. Ik heb nu geen koffie meer nodig, hoor. Nee.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Zonder vroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De mensen die wel gaan doen dat het vaakst met eigen auto. 1/3 blijft in Nederland, ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. Oekraïne heeft vannacht opnieuw Russische olieraffinaderijen met drones aangevallen, dit keer bij Sint-Petersburg. Volgens Russische bronnen zijn er ruim 70 drones neergeschoten. Volgens president Zelensky in een bericht op X is ook de Russische marinebasis Kronstadt aangevallen, vlakbij Sint-Petersburg in het noordwesten van Rusland. Rusland bestookte ook Oekraïne weer vannacht met onder andere zweefbommen. Er werden 4 doden en 27 gewonden in Sumy gemeld. In Portugal zijn 9 mensen gewond geraakt bij grote natuurbranden in het binnenland in de buurt van Viseu. Het is daar plaatselijk zo'n 44 graden. Meer dan 1200 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. 2 slachtoffers zijn er slecht aan toe en de brand heeft al ongeveer 10.000 hectare verwoest. Ook aan de noordoostkust van Spanje en in Zuid-Frankrijk woeden grote bosbranden. Aan de Costa Brava ging al meer dan 2000 hectare in vlammen op. En in Duitsland is het partijcongres van de AfD in Erfurt vanmorgen toch nog op tijd begonnen. Honderden deelnemers waren vroeg op pad gegaan om blokkades te vermijden. Ongeveer 20.000 demonstranten trokken de stad in om toegangswegen te blokkeren en het openbaar vervoer te ontregelen. Ook waren er sit-ins bij het vliegveld. De politie rekent met zo'n 50.000 tegendemonstranten en is met enkele duizenden agenten aanwezig. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. En dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
1: Radio SNB.

uit ons basisjaar, ja, moet ik het nog zeggen, Queen en Innuendo. Hey, hallo en wees welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bouwval voor vandaag. We gaan vandaag weer ver terug in de tijd. Nou ja, zover is het nou ook weer niet. We gaan kijken in Iran, Irak. We gaan nog wat voetbaldingetjes vastleggen. We gaan naar Estland, Letland en dat soort dingen. We gaan nog eventjes naar België, zie ik hier. Naar de Golf gaan we. We gaan naar Birmingham, dus dat is Engeland. En Amerika natuurlijk, die slaan we ook niet over deze keer. Dan waren er ook nog hits in het jaar waar we de komende twee uur met je over gaan hebben. Op nummer 10 in de non-commerciële lijst. De commerciële lijst zou ik zo moeten wachten hebben. Ik zeg het bijna verkeerd. In de commerciële lijst, Timmy T, One More Try, stond daar op nummer 10 dat jaar. Knocking on Boots van de Candyman op nummer 9. 8 was voor de Scorpions en Wind of Change. 7, R.E.M. Losing My Religion. En 6 was het de liefde voor muziek van Raymond van het Groene Woud. 5 dan Seal met Crazy en L.A. Style met James Brown is Dead. Stond op nummer 4 dit jaar. More Than Words, Extreme van op nummer 3. En 2 was het Mooi Man, Mannenkoor, Kartenspoor. En op nummer 1 in dit prachtige basisjaar, waar we het de komende twee uur met je over gaan hebben, stond de heer Bryan Adams uit de film The Robin Hood, Prince of Thieves. Everything I do it for you.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een bedrijfspand in Best vond de politie een grote partij drugs en illegaal vuurwerk vanmiddag. In twee containers werd ruim 100 kilo aan hennepplantjes gevonden, illegale sigaretten en duizenden vapes. En dus ook een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk. Een man uit Best en een Eindhovenaar zijn aangehouden. Een van hen had ook een sok gevuld met harddrugs op zak. Een grote groep mensen protesteerde vanmorgen in Eindhoven tegen de plannen van het kabinet om flink te bezuinigen op uitkeringen. Bij de Van Doornen muziekkiosk klonken leuzen als: dit zijn geen bezuinigingen, dit is diefstal. Er werden ook ludieke spellen gespeeld waarbij hoofden van ministers en partijleiders omgegooid konden worden. De actie werd georganiseerd door een groep vakbonden. Bij een café en eethuis aan de Tongerosse straat was 2 maanden geleden een steekpartij en daarom wil de burgemeester die zaak 6 weken dicht hebben, schrijft het ED. Als het aan burgemeester Dijsselbloem ligt, raakt de eigenaar ook zijn drankvergunning kwijt. Buurtbewoners zeggen dat er al veel vaker problemen waren. Mensen zouden zich ook onveilig voelen doordat er veel overlast is. Eindhoven moet de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela helpen, vinden meerdere oppositiepartijen. Die zeggen dat Eindhoven dat ook deed bij net zulke rampen in Turkije en Syrië 3 jaar geleden. Ze willen dat Eindhoven meedoet aan de Giro 555-actie voor de slachtoffers en dat er per inwoner 1 euro wordt gedoneerd. Dat zou ongeveer €250.000 zijn. En een bijzondere parkeerkwestie op de compleet vernieuwde Leenderweg. De middenberm is daar zo ingericht dat veel mensen denken dat je er mag parkeren. Maar volgens de gemeente is dat niet zo. Er zouden al veel boetes zijn gegeven. Een expert zegt tegen het ED dat de kans erg groot is dat de rechter ze verscheurt. Het ziet eruit als een parkeerplek en er is geen bord met een parkeerverbod. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.

neem een hap van een cake net precies, dus ik zit even mijn mond vol. Neil Diamond uit 1977 hoorde je, de Stargazer. We gaan terug naar 1991, ons basisjaar met Ten Sharp en...

McGraw featuring Taylor Swift. En The Highway. Even wachten dus. Ja, ik moet even gewoon wachten. Dus dat hebben ze ooit eens tegen me gezegd. Je moet even wachten als je dit muziekje start. Totdat dit gebeurt. Van, en dan moet je beginnen. En de Irakese soldaten onderdrukken met geweld de rebellen van het noorden en zuiden van het land, waarbij ze een humanitaire ramp veroorzaken in ons basisjaar 1991. Dan een videoamateur legt vast hoe politieagenten in Los Angeles de zwarte Rodney King mishandelen. Het is het begin van grote rosserellen in de Verenigde Staten. En in 1991 Letland en Estland stemmen voor onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie. Een wetswijziging in België in 1991. Dat maakt het mogelijk dat een vrouw op de troon kan komen. Nou, wie weet, hè? En dan in Nederland, Nederlandse langslopende comedieserie Oppassen. Die beleeft in 1991 haar eerste aflevering bij de VARA. Ja. Wordt nu af en toe nog een keer herhaald volgens mij. Of als je op een van die buitennetten kijkt, dan is dat daar ook nog wel te zien. En dan de Golfoorlog. Operatie Face Echo begint waarbij zo'n 540.000 soldaten uit de Persische Golf vertrekken in 1991. En dan als laatste in dit blokje Monica Seles, die lost Steffi Graaf naar 186 weken af als nummer 1 op de wereldranglijst der proftennisters. De geboren Servische moet de positie na 21 weken weer afstaan aan haar Duitse collega Steffi Graaf in 1991. En want daar hebben we het met je over nog een goede anderhalf uur, zo'n beetje. Nou, iets minder. Dit is Donovan uit 1967 alweer, zeg.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Geniet in Oorschot twee donderdagen in de zomer van de zomeravondmarkt. Kraampjes, muziek, terrassen, monumenten, sfeer en gezelligheid. En dat wel op de Markt 1 in Oorschot. Op donderdag 9 juli en donderdag 20 augustus van 6:30 s'avonds tot 8:30. Kom genieten van deze gezellige zomeravond op de Markt 1 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

gaat al een uurtje toch snel, zeg. Jongen, jongen, het zit er alweer bijna op, zeg je. Boston, Don't Look Back uit 1978 op je radio. En we gaan nog eens even lekker door met wat herrie uit 1978. En dat doen we samen met Incognito, dat heel rustig begint, maar dan stijgt tot een hoogtepunt waarvan je denkt van, oeh, wat is dat een hoogtepunt? Nou, ik maak het een beetje meer dan dat het is, maar het is wel een hele leuke plaat. Uit 1991, uit ons basisjaar, is dit Always There.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De erfgoedvereniging van Son en Breugel nodigt u uit voor een bijzondere avond in het Vestzaktheater. Op donderdag 9 juli vanaf 6:30 tot 10:30 s'avonds staat de lezing Breugel is mijn moederstaal op het programma. Oud-dorpgenoot Ad Volen vertelt over zijn reis van het plaatselijke dialect naar de taal van de wereld. Terwijl Ad Lathouwers prachtige gedichten in Brabants voordraagt. De toegang is gratis voor leden van het erfgoed. €3 voor de bibliothecarissen en €5 voor overige belangstellenden. Kom gezellig kijken op Kerkplein 5 in Son en Breugel op donderdag 9 juli aanvang 6:30 s'avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Autoriteiten verwachten dat alleen al in de hoofdstad meer dan 10 miljoen mensen zullen toestromen. Rouwende mensen dragen rode vlaggen en roepen om wraak. Khamenei werd in februari gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen die leidden tot een regionale oorlog. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Zonder vroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De mensen die wel gaan doen dat het vaakst met eigen auto. 1/3 blijft in Nederland, ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht meerdere aanrandingen te hebben gepleegd in Spijkenisse onder de rook van Rotterdam. Er zijn 3 meldingen bekend die mogelijk met elkaar te maken hebben. In 1 van de gevallen werd een meisje dat haar hond uitliet de bosjes ingetrokken. Buurtbewoners hoorden het meisje gillen, waarna het meisje wist ontkomen en de dader de benen nam. De man werd rond 1 uur vannacht aangehouden na een burgernetmelding. En de politie is sinds april op zoek naar de onderkaak van het zogenaamde hulmeisje. Dat meisje werd bijna 50 jaar geleden dood aangetroffen vlakbij de toenmalige parkeerplaats De Heul langs de A12. Haar graf is de afgelopen jaren meerdere keren geopend om het stoffelijk overschot te onderzoeken met nieuwe forensische technieken. De laatste keer ontbrak de schedel. Die werd later teruggevonden in een politieopslag, maar de kaak ontbreekt nog. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. En dit was het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
4: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
4: SNB
5: 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
5: Radio SNB.

Een van de prachtige platen van The Dire Straits. Mark Knopfler in de hoofdrol natuurlijk. En Calling Elvis uit ons basisjaar 1991. In de eerste uur hadden we het met je over de enige echte top 10 van de commerciële lijst, zou gezegd. Laten we nu eens gaan kijken naar de non-commerciële lijst, zo gezegd. Op nummer 10 is daar te vinden. Dan moet ik even terugscrollen. CNC Music Factory met Freedom Williams en Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now. Op nummer 10 dus 9 voor Sniff and the Tears en Everybody Driver's Seat. De Scorpions stond op nummer 8 dat jaar met Wind of Change. En 7 op deze non-commerciële lijst was het James Brown, L.A. Style. Of James Brown is Dead, zo moet ik het zeggen, L.A. Style. Salt the Pepper met Let's Talk About Sex op nummer 6. En 5 was voor Raymond van het Groenewoud en de liefde voor de muziek. R.E.M. Losing My Religion op nummer 4 en 3. More Than Words van Extreme. En ook in deze lijst op nummer 2. Mooi man, Karkspoor, mannenkoor Karkspoor. Oftewel, mooi man dus. Het prachtige lied wat deze groep in horen weet te brengen. Ik zal het niet gaan draaien, denk ik. En op nummer 1 ook hier Bryan Adams met zijn prachtige nummer uit die film Prince of Thieves, oftewel Robin Hood, Prince of Thieves. I will do it for you. I do anything for you, but I won't. Ik raak er nu helemaal van de kookkast. everything I do it for you. Oftewel Bryan Adams uit de film Robin Hood, Prince of Thieves uit 1991. Gaan we mond even spoelen. Hopelijk kom ik dadelijk terug en dan weet ik wel waar ik over praat. Dit zijn trouwens de Sweet en de Teenage Rampage uit 1974.

ons basisjaar 1991. Chris Isaak. Nobody loves no one. Een heel rustig. Wicked Game, dus een van de platen die in 1991 hoge ogen scoorde, moet ik eerlijk toegeven. Dus. En dit is zo'n plaat uit de 90e jaren, tenminste eigenlijk uit de 60e jaren, maar in de 90e jaren deed Tina Turner het nog alleenig een keertje over daarvoor, als het een keertje de 60e jaren met Ike. Maar dit is dus Tina alleenig en de Nutbush City Limits.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Samen genieten van lekker eten en gezellige gezelschap. Kom dan op dinsdag 7 juli naar de Wereldlunch in de boerderij in Breugel. Vanaf 1 tot half 5 staat er een heerlijke drie gangen lunch klaar, gemaakt voor en door de dorpsbewoners. Een mooie middag om nieuwe mensen te ontmoeten en samen te genieten van smaken van over de gehele wereld. De Wereldlunch vindt plaats in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Deelname kost €7,50 per persoon en aanmelden kan via huiskamerbreugel@boerderijbreugel.nl of telefonisch via 06-15-57-3049.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Freemasons samen met Sophie Ellis Baxter en Heartbreak, oftewel de subtitel is Make Me a Dancer, maar dat had je waarschijnlijk al begrepen. En we kennen Sophie Ellis Baxter van haar keukensessies, of moet ik zeggen de keukendans CQ-zangsessies die ze heeft gehad. Als je denkt van waar heeft die man het over, ik zou zeggen kijk eens een keer op internet, zoek daar eens een keer naar Sophie Ellis Baxter en dan kom je vanzelf die clipjes tegen waar ze met man, lief, de zonen, dochters, alle kinderscharen die ze heeft in de keuken liedjes zingt en danst. Ja, en dat staat dan op internet gewoon.

Russia. Sorry, ik zit eventjes weer met mijn gedachten ergens anders. En dat moet ik eigenlijk niet doen. Paul Abdul hoort hier. En Rush. We gaan eens kijken wat er allemaal gebeurd is in ons basisjaar 1991. In Birmingham, Groot-Brittannië, worden 6 mannen vrijgelaten na 16 jaar onterecht gevangenschap wegens IRA-terrorisme. De mannen hebben bekentenissen afgelegd die later zijn ingetrokken, maar ze zijn met geweld afgedwongen, die bekentenissen. En dan de 4 voormalige gedetineerden van de bezettingsmacht in Duitsland, de VS, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie, die officieel afstand van hun laatste rechten na de hereniging van de twee Duitslanden in november 1990. In Bonn schept Ron Dekker, zwerver van de IJssel uit Deventer, het Nederlandse record op de 100 meter schoolslag korte baan, dus 25 meter aan, tot 59,7 seconden. En dan de Bel 20, de Leidense aandeelindex, zogezegd voor de Euronext in Brussel. Die gaat van start in 1990. En ook nog een treurig bericht. 1991. Connor Clapton, de zoon van zanger Eric Clapton, valt van de 53ste verdieping van een wolkenkrabber in Manhattan in New York. Eric Clapton zal later, naar aanleiding van de dood van Connor, het nummer Tears in Heaven schrijven. Dat is toch zo'n mooi nummer waar de rillingen zo'n beetje van over je rug heen lopen. Dan zie je toch maar weer dat hele tragische gebeurtenissen soms hele mooie nummers kunnen opleveren. En dan 1991 was ook de oprichting van de Mercurials. En als je denkt van, hé, wat is dat? Dat is de douane-unie tussen 5 Zuid-Amerikaanse landen. En dan is het laatste nog, het laatste nummer van het in 1900 als partijorgaan van de SDAP. Begonnen het dagblad, het Vrije Volk, verscheen toen voor het eerst. En, nou, ik zal er nog eentje extra doen. Het einde van het Warschau-pact, dat is ook in 1991. Ja, ha, ha, ha.

This is the life. Dit is het leven. En daar zal je dan ook eigenlijk wel een beetje zo mee moeten doen. Of je wilt of niet. Dus maak er maar het beste van, zou ik zeggen. Probeer ik ook in ieder geval. Even kijken, wat hebben we nog meer voor je? Het zit er bijna op, zeg jongens, nog eventjes. En dan ga ik mijn biezen pakken. Ik heb nooit mijn biezen. Ik weet eigenlijk nog steeds niet wat een biezen zijn. Maar ik ga ze dadelijk pakken. En dan zeg ik tot de volgende keer. Maar eerst nog even deze.

lekkere muziek te hebben. Easton Colton en All Over The Road. Het zit er, zoals ik al had gezegd, zo'n beetje voor me op. Ik zou zeggen, veel plezier nog met de rest van de crew hier. En ik zie en hoor je gauw weer met weer een nieuwe aflevering van De Bouwval. En dan gaan we weer kijken naar een nieuw jaar in de geschiedenis. Een nieuw jaar waar we naar uitkijken en waar we het gaan over gaan hebben. Ik sluit het af. Dit is Black Box uit ons basisjaar 1991. En Strike It Up.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zondag 12 juli tussen 11 en 12 is er weer de AVGM conditietrimloop. Loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michaelis de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joman Natuurtheater. Aan de Maanweg 6 in Best. Er is een keus uit de afstanden van 3 kilometer, 6 of 7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Meer informatie is te vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Volgens de politie kan het verkeer op de A12 weer doorrijden. Een demonstratie van Extinction Rebellion, die rond de middag begon bij Houten, is beëindigd. Mensen die rond 12:30 de parallelrijbaan blokkeerden, zijn aangehouden vanwege het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De politie heeft busjes ingezet om klimaatactivisten die in de berm gingen zitten af te voeren. De gemeente Utrecht had de vooraf aangekondigde demonstratie op de A12 verboden. In Mali zijn vanmorgen vroeg op 5 locaties een militair kamp, een gevangenis en meerdere steden en dorpen aangevallen door gewapende opstandelingen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Touareg-rebellen van de FLA zouden hebben bevestigd meegedaan te hebben aan een aanval in het noorden. Eind april voerden separatisten ook al op grote schaal aanvallen uit op het leger van de regering. Daar was toen ook een tak van Al-Qaeda bij betrokken. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Autoriteiten verwachten dat alleen al in de hoofdstad meer dan 10 miljoen mensen zullen toestromen. Rouwende mensen dragen rode vlaggen en roepen om wraak. Khamenei werd in februari gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen die leidden tot een regionale oorlog. En de jaarlijkse Independence Day Parade in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. gaat vandaag niet door in verband met de hitte. Het is daar nu ruim 30 graden en naar verwachting worden later vandaag temperaturen ruim boven de 40 graden gehaald. Ook meerdere andere evenementen buiten de hoofdstad die verband houden met de viering van 4 juli en het 250-jarig bestaan van de VS zijn qua openingstijden aangepast of afgelast. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. En dit was het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu. Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB.
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
2: SNB.
3: Winter, lente en nu eindelijk zomer.
4: We zijn er weer.
5: Lekker.
6: Yes, we mogen weer.
5: Hebben zin in de zomer.
3: Ja, gezellig. Corné Bols.
7: Attentie alsjeblieft, let op.
8: Hit sound smack.
9: De aandacht trekken.

levensverstrek door hebben gekregen van de diverse sociale media. Waaronder de streamingplatforms Spotify, TikTok en Apple Music. Het is de derde officiële reguliere zomerse editie. Gedateerd op inderdaad 4 juli 2026. Het is jaargang 11 alweer, week 27, net over de helft van 2026. Hits op 30, jaargang 11.

van vorige week. Toen op 3 van 3 blijven staan dus. Shannon Spyro in de 8e week en Material Lover. Nummer 2 bleef ook nummer 2 stationair blijven draaien. Dus Olivia Dean, 4 weken nummer 1 geweest. En in totaal 9 weken in de lijst. Een voormalig hit van Smash Baby Steps. En nummer 1 blijven staan, Nothing But Thieves. Voor de 2e dag in volgende week daar. 5 weken in de lijst met Evolution. Een voormalig hit van Smash aandachttrekker. Maar ook 3FM meegeert.

0: Rolling Stones en Jealous Lover. Invaller nummer 3 met een stipnotering. Zometeen op 27, de derde verse, de nieuwe Benson Boone en Time of My Life. En daarvoor ook een stipnotering. Joshua Peter is dat. En Inside My Mind, de tweede stopnotering en de tweede...
1: Nummer 28.

27 met een stipnotering. Bakermat featuring Ronnie G.W.K. voor I Love Life. Maar eerst de vierde verse notering in de lijst. Wat een sympathieke vrouw is dat. De nieuwe single van Nova, What a

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over hun VVE-beheerder. Bijna 30% vindt de dienstverlening ondermaats, terwijl de kosten blijven stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Leden klagen over slechte communicatie, trage reacties en een laag kennisniveau. De beheerkosten stijgen vaak sneller dan de inflatie en er is geen keurmerk. Belangenorganisaties willen strengere kwaliteitseisen, toezicht en verplichte opleidingen voor beheerders. Volgens de politie kan het verkeer op de A12 weer doorrijden. Een demonstratie van Extinction Rebellion, die rond de middag begon bij Houten, is beëindigd. Mensen die rond 00:30 de parallelrijbaan blokkeerden, zijn aangehouden vanwege het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De politie heeft busjes ingezet om klimaatactivisten die in de berm gingen zitten af te voeren. De gemeente Utrecht had de vooraf aangekondigde demonstratie op de A12 verboden. In Mali zijn vanmorgen vroeg op 5 locaties een militair kamp, een gevangenis en meerdere steden en dorpen aangevallen door gewapende opstandelingen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Touareg-rebellen van de FLA zouden hebben bevestigd meegedaan te hebben aan een aanval in het noorden. Eind april voerden separatisten ook al op grote schaal aanvallen uit op het leger van de regering. En de Britse koning Charles heeft president Trump en het Amerikaanse volk gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Hij schrijft op sociale media dat beide landen door de eeuwen heen een band hebben opgebouwd die gebaseerd is op vriendschap, vertrouwen en gedeelde waarden. Charles zegt uit te kijken naar de komende 250 jaar. In april was hij nog op staatsbezoek in de VS samen met Camilla. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. En dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio
0: SNB.
8: Winter, lente en nu eindelijk zomer.
9: We zijn er weer.
10: Lekker.
11: Yes, we mogen weer.
12: We hebben zin in de zomer.
13: Ja, gezellig.
8: Corné Wolfs.
14: Attentie alsjeblieft, let op.
15: The hit sounds smash.

Dus dat is zeer indrukwekkend. En verder hebben we ook nog op nummer 13 daarvoor een stipnotering van 20 genomen. De jongste single van Alex Warren. 3 weken voor Passenger, voormalig Q-Music Alarmschijf. 14 min 3 van 11. Malcolm Todd, 11 weken voor Earrings. En dit is de nummer 15 met een superstip plus

weer het laatste tegen Taylor Swift. En ze is in het huwelijksbootje gestapt. Ik wens haar een heel fijne weekend. En mooie weken toe. Vorige week 5, deze week nummer 4. Voormalig hit van Smash en aandachttrekker. Staat er 4 weken in met I Knew It, I Knew You. En dan gaan we naar het

We hebben er nog twee te gaan. Je hoorde de nummer 3 hier. Stond vorige week nummer 2 van Wouter Ritsaan, Smash Your Olivia Jean. En Baby Steps 10 weken de lijst en daarvan 4 weken de bovenste beste. Dit was vorige week de bovenste beste hits aan Smash en aandachttrekker. Daar stonden ze 2 weken lang. Ook nog een 3FM scoorden ze en passant 6 weken de lijst. Nothing But Thieves en Evolution.

4 weken ermee geweest, 10 weken de lijst van Malle Ritsand Smashje van 2 naar 3. Baby Steps van Olivia Dean op nummer 2 van de 1. Ook 1 naar beneden van Malle Ritsand Smashje. Aandachttrekker en 3FM meerit. Nothing But Thieves. 2 weken stond ze bovenaan de lijst. Deze 6e week Evolution. En de nieuwe nummer 1 die komt met een stipnotering. Supersprong van nummer 12. De plaats van binnenkomst van vorige week. Ritsand Smashje en aandachttrekker Bruno Mars. 2 weken voor Myself.

En Potential. Op nummer 30, de eerste versnotering Jealous, a Lover van de Rolling Stones. Met een stipnotering. En nummer 28, ook een stipnotering Inside My Mind van Joshua Peter. 27, een stipnotering The Time of Life van Benson Boone. En op 25, de nieuwe single van Nona, What a Way to Die. Ook een stipnotering. Evenals de hoogste versen op 18. De hits wat wij zijn aan het trekken van de afgelopen week. Somber and My Body Isn't Ready. En dat was hem, de Hitsound 30. Onder een speech van Henk Kramer, info@hitsound.com is zijn e-mailadres. Het mijne, cornerwolves@gmail.com. Het was de derde officiële reguliere zomerseditie van dit jaar. Gedateerd 4 juli 2017.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over hun VVE-beheerder. Bijna 30% vindt de dienstverlening ondermaats, terwijl de kosten blijven stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Leden klagen over slechte communicatie, trage reacties en een laag kennisniveau. De beheerkosten stijgen vaak sneller dan de inflatie en er is geen keurmerk. Belangorganisaties willen strengere kwaliteitseisen, toezicht en verplichte opleidingen voor beheerders. De Amerikaanse paus Leo XIV heeft ervoor gekozen om de 4 juli feestdag in de Verenigde Staten over te slaan en in plaats daarvan op het eiland Lampedusa te pleiten voor meer hulp aan migranten, die dit jaar al bijna 15.000 keer de gevaarlijke oversteek waagden vanuit Afrika. Hij hield dan een mis voor duizenden mensen, bezocht een monument voor omgekomen vluchtelingen en riep Europese leiders op tot een brede aanpak, variërend van noodhulp tot ontwikkelingssteun. Bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is de bestuurder van de personenauto om het leven gekomen. Naar verluidt is het slachtoffer een man van 80 uit Deurne en het Eindhovens Dagblad meldt dat het gaat om oud-burgemeester van Deurne Gerard Daendels. Bij zijn afscheid in 2010 werd hem de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau gegeven. De politie doet nog onderzoek op de plaats van het ongeluk. En de Britse koning Charles heeft president Trump en het Amerikaanse volk gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Hij schrijft op sociale media dat beide landen door de eeuwen heen een band hebben opgebouwd die gebaseerd is op vriendschap, vertrouwen en gedeelde waarden. Charles zegt uit te kijken naar de komende 250 jaar. In april was hij nog op staatsbezoek in de VS samen met Camilla. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. En dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.

0: SNB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het partijkantoor van de Duitse radicaal-rechtse partij AfD is vandaag in het Duitse Erfurt bekogeld met vuurwerk en verfbommen. De politie raakte slaags met demonstranten, enkele agenten raakten daarbij gewond. De naar schatting 20.000 betogers demonstreerden tegen de opkomst van de partij en blokkeerden toegangswegen. De AfD staat op kop in de peilingen van verschillende Oost-Duitse deelstaten en maakt daar kans op meeregeren. In Mexico zijn 4 medewerkers van de gemeentepolitie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournaliste Roxana Guzman. Zij werd begin vorige maand door gewapende mannen uit haar woning ontvoerd. Haar lijk werd later teruggevonden in de staat Veracruz. Het zou volgens lokale media zijn opgelost in een vat met chemicaliën. Volgens de Mexicaanse actiegroep Article 19 zijn er de afgelopen 1,5 jaar al zeker 10 journalisten vermoord in Mexico. Premier Jette heeft opgeroepen om de druk op Rusland vol te houden om het land tot een staakt het vuren en vredesonderhandelingen te bewegen. Jette deed zijn oproep tijdens de opening van de jaarvergadering van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, OVSE, vandaag in Den Haag. Oekraïne verdedigt volgens de premier niet alleen zijn eigen grondgebied, maar ook de vrede en veiligheid op ons hele continent. Bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is de bestuurder van de personenauto om het leven gekomen. Na verluid is het slachtoffer een man van 80 uit Deurne. En het Eindhovens Dagblad meldt dat het gaat om de oud-burgemeester van Deurne, Gerard Daandels. De politie doet nog onderzoek op de plaats van het ongeluk. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het ook in de avond droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com. Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. DJ Kidd.

bring it on down.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de controle over de Zwarte Zee. Hij zegt in een bericht op X dat het een overwinning is waarvan velen geloofden dat die onmogelijk was. Zelensky verwijst naar de aanvallen op de Russische vloot en havens en ook op de Krim. Zijn leger heeft de aanvallen op dat in 2014 door Rusland geannexeerde Schiereiland geïntensiveerd, waardoor er daar nu brandstoftekorten zijn. Volgens waarnemers is Zelensky van plan de Krim binnenkort weer terug te veroveren. Volgens een bericht in de Telegraaf is in Pakistan een Nederlandse vrouw ontvoerd en verkracht. Een van de verdachten is de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier. De vrouw werd na een politieactie bevrijd en heeft medische hulp gekregen. Ze zou met nog een andere vrouw naar een verlaten huis zijn meegenomen, waar hun documenten en persoonlijke bezittingen zouden zijn afgepakt en zij gemarteld en verkracht werden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met de zaak. In Mexico zijn 4 medewerkers van de gemeentepolitie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournaliste Roxana Guzman. Zij werd begin vorige maand door gewapende mannen uit haar woning ontvoerd. Haar lijk werd later teruggevonden in de staat Veracruz. Het zou volgens lokale media zijn opgelost in een vat met chemicaliën. Premier Jette heeft opgeroepen om de druk op Rusland vol te houden om het land tot een staakt het vuren en vredesonderhandelingen te bewegen. Jette deed zijn oproep tijdens de opening van de jaarvergadering van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, OVSE, vandaag in Den Haag. Oekraïne verdedigt volgens de premier niet alleen zijn eigen grondgebied, maar ook de vrede en veiligheid op ons hele continent. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het ook in de avond droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
8: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
9: Radio
0: SNB. Met dit uur de Beach Club met Hans en Tim Houbraken.

Visualize it.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de protestactie op de A12 bij Houten vandaag zijn meer dan 270 demonstranten aangehouden. 21 van de actievoerders die de snelweg met hun auto probeerden te blokkeren zitten nog vast, zo meldt de politie. De demonstratie, die was georganiseerd door Extension Rebellion en Utrecht voor Palestine, was door de gemeente Utrecht verboden. En de demonstranten werden meteen bij het begin al door de mobiele eenheid verwijderd. De automobilist die vanmiddag bij een verkeersongeluk bij Helmond om het leven kwam, is inderdaad Gerard Daendels, oud-burgemeester van Deurne. Zo bevestigt de gemeente een eerder bericht van het Eindhovens Dagblad. Daendels is 80 jaar oud geworden. Hij verongelukte vandaag toen zijn auto tegen een vrachtwagen botste op de N279. De weg is afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de controle over de Zwarte Zee. Hij zegt in een bericht op X dat het een overwinning is waarvan velen geloofden dat die onmogelijk was. Zelensky verwijst naar de aanvallen op de Russische vloot en havens en ook op de Krim. Zijn leger heeft de aanvallen op dat in 2014 door Rusland geannexeerde schiereiland geïntensiveerd, waardoor er daar nu brandstoftekorten zijn. Volgens een bericht in de Telegraaf is in Pakistan een Nederlandse vrouw ontvoerd en verkracht. Een van de verdachten is de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier. De vrouw werd na een politieactie bevrijd en heeft medische hulp gekregen. Ze zou met nog een andere vrouw naar een verlaten huis zijn meegenomen, waar hun documenten en persoonlijke bezittingen zouden zijn afgepakt en zij gemarteld en verkracht werden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met de zaak. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
11: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naprestaurant.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Beach Club met Hans en Tim Houbraken.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Een 19-jarige Duitser is vanmiddag dood teruggevonden na een val in de Duitse Chiemgauer Alpen. Hij was sinds vrijdag vermist. De man is van ongeveer 200 meter hoogte naar beneden gevallen in een kloof in het Zuid-Duitse Beieren bij het populaire wandelgebied rond de Chiemsee. Hulpverleners met honden en drones hebben het gebied doorzocht en vonden het lijk van de man aan het einde van de middag. Het lichaam is met een helikopter naar het dal gevlogen. Bij de protestactie op de A12 bij Houten vandaag zijn meer dan 270 demonstranten aangehouden. 21 van de actievoerders die de snelweg met hun auto probeerden te blokkeren zitten nog vast, zo meldt de politie. De demonstratie, die was georganiseerd door Extension Rebellion en Utrecht voor Palestine, was door de gemeente Utrecht verboden. En de demonstranten werden meteen bij het begin al door de mobiele eenheid verwijderd. De automobilist die vanmiddag bij een verkeersongeluk bij Helmond om het leven kwam, is inderdaad Gerard Daandels, oud-burgemeester van Deurne. Zo bevestigt de gemeente een eerder bericht van het Eindhovens Dagblad. Daandels is 80 jaar oud geworden. Hij verongelukte vandaag toen zijn auto tegen een vrachtwagen botste op de N279. De weg is afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. En de toekomst van het bekende gitzwarte Friese paard staat op het spel vanwege inteelt en geldbejag. Dat meldt Omroep Friesland. Er worden veel veulens met soms ernstige afwijkingen geboren, omdat er wordt gefokt met maar een paar superhengsten die familie van elkaar zijn. Het Koninklijk Fries Paardenstamboek, KFPS, laat weten met een nieuw fok- en selectiebeleid te komen. Het ras werd in 2016 in de Verenigde Staten uitgeroepen tot mooiste paard ter wereld. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio SNB.
0: Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 12 juli verzorgt duo Move On een sfeervol optreden in de kiosk. Van 2 uur tot 4 uur 's middags brengt het duo een gevarieerde muzikaal programma met bekende nummers en gezellige klanken voor een breed publiek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek in een ontspannen sfeer en zijn van harte welkom om een middag vol muziek mee te beleven. Het optreden vindt plaats in de kiosk en wel op zondag 12 juli van 2 uur tot 4 uur 's middags in de kiosk.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op donderdag 9 juli verzorgt het leerlingenorkest van Amy Lewis School een optreden in de kiosk. Van 11:30 tot 13:30 laten de jonge muzikanten horen wat zij hebben geleerd en brengen zij een gevarieerd muzikaal programma. Bezoekers zijn van harte welkom om te komen luisteren en de leerlingen aan te moedigen tijdens dit bijzondere optreden. Het is tevens een mooie gelegenheid om kennis te maken met jong muzikaal talent uit de regio. Op donderdag 9 juli van 11:30 tot 11:30 'smorgens in de kiosk.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live. SMB. Radio SMB. Zon en breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De reparatiewerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam ten gevolge van een kabelbrand duren volgens ProRail nog tot zeker maandag 5 uur 's morgens. Door de stroomstoring rijden er al sinds 29 juni geen treinen tussen Rotterdam en Breda. De oorzaak van de brand in een kabelgoot is nog niet bekend. Het komt volgens ProRail niet door de hittegolf en ook van sabotage gaat het bedrijf niet uit. In het Duitse Braunschweig heeft een gezin bij het renoveren van hun tuin al meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Onderzoekers schatten dat de botten tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Mogelijk is bij bouwwerkzaamheden in de jaren 60 aarde van een oude begraafplaats gebruikt. Een 19-jarige Duitser is vanmiddag dood teruggevonden na een val in de Duitse Chiemgauer Alpen. Hij was sinds vrijdag vermist. De man is van ongeveer 200 meter hoogte naar beneden gevallen in een kloof in het Zuid-Duitse Beieren bij het populaire wandelgebied rond de Chiemsee. Hulpverleners met honden en drones hebben het gebied doorzocht en vonden het lijk van de man aan het einde van de middag. Het lichaam is met een helikopter naar het dal gevlogen. En de toekomst van het bekende gitzwarte Friese paard staat op het spel vanwege inteelt en geldbejag. Dat meldt Omroep Friesland. Er worden veel veulens met soms ernstige afwijkingen geboren, omdat er wordt gefokt met maar een paar superhengsten die familie van elkaar zijn. Het Koninklijk Fries Paardenstamboek, KFPS, laat weten met een nieuw fok- en selectiebeleid te komen. Het ras werd in 2016 in de Verenigde Staten uitgeroepen tot mooiste paard ter wereld. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
4: Heb jij al gehoord van Free Stays? Met Free Stays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
5: SNB. Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 5 juli 2026 organiseert Museum Bevrijdende Vleugels het familie-evenement History Live op het terrein aan de Sonweg 39 in Best. Tijdens dit interactieve multiperiode-evenement wordt het park omgetoverd tot een levend geschiedenisboek, waar bezoekers samen met het hele gezin een reis door de tijd maken. Verschillende historische periodes komen tot leven. Van de middeleeuwen met de jonkvrouwen en ridders tot de Tweede Wereldoorlog met kampementen en re-enactments. Over het gehele terrein zijn demonstraties, verhalen en scènes te beleven die de geschiedenis tastbaar maken voor jong en oud. Het evenement is gericht op gezinnen en staat in het teken van beleven, ontdekken en meedoen. En wel op zondag 5 juli bij Museum De Bevrijdende Vleugels aan de Sonweg 39 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 4 juli klinkt er weer prachtige muziek vanaf de kiosk in Son en Breugel. Dan treedt Echo van het Zuiden op, een veelzijdige

0: nummers. Variërend van de klassieke stukken tot populaire hits. Zij staan bekend om hun regelmatige optreden in de regio en weten altijd voor een gezellige sfeer te zorgen. Kom en geniet van dit muzikale aanbod op zaterdag 4 juli van 2 tot 4 uur in de middag in de kiosk in Son en Breugel.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. In verschillende steden van ons land zijn Marokkaans-Nederlandse voetbalfans feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning van Marokko op Canada van vanavond. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In het Duitse Braunschweig heeft een gezin bij het renoveren van hun tuin al meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Onderzoekers schatten dat de botten tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Mogelijk is bij bouwwerkzaamheden in de jaren 60 aarde van een oude begraafplaats gebruikt. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/Go en sluit je contract online af.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
9: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio SNB.
0: Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdagavond 11 juli is er in de cultuurboerderij in Westerbeers het Markia Bambergens Swing Quartet te gast. Samen met multi-instrumentalist Christian van Hemert van 8 uur tot 10 uur 's avonds staat een sfeervol concert vol gypsy jazz op het programma. Bezoekers worden meegenomen naar de swingende sfeer van Parijs in de jaren 30 met bekende Franse en Engelse jazzklassiekers. Virtuose solo's en meeslepende zang. Een avond vol charme, energie en musicaliteit voor liefhebbers van jazz en live muziek. Op zaterdag 11 juli van 8 tot 10 uur 's avonds in de cultuurboerderij Vondelse straat 8 in de Westelbeers.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Geniet in Oorschot twee donderdagen in de zomer van de zomeravondmarkt. Kraampjes, muziek, terrassen, monumenten, sfeer en gezelligheid. En dat wel op de Markt 1 in Oorschot. Op donderdag 9 juli en donderdag 20 augustus van 6:30 s'avonds tot 9:30. Kom genieten van deze gezellige zomeravond op de Markt 1 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt, dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go. En sluit je contract online af.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl. Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
9: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 5 juli verwelkomt de kiosk in Son en Breugel weer een favoriete gast. Duo Pastinakel, Piet van den Boom en Terry Emons zijn een trouwe verschijning hier en dankzij hun optredens op deze locatie immers een graag geziene duo op het feest en partijen in de gehele regio. Hun muziek is een heerlijke reis door de tijd, variërend van de jaren 60 tot en met vandaag. Geniet van 2 uur lang gezellige muziek op zondag 5 juli van 5 tot 7 uur in de middag. En wel op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli speelt het dagorkest Woensel Muziekkorps op de kiosk in Son en Breugel. Dit orkest is opgericht in 2001 en is speciaal voor muzikanten die overdag met elkaar muziek willen maken. Leeftijd speelt daarbij geen rol. Hun repertoire is breed, van marsmuziek tot lichtklassiek, met vooral herkenbare muziek voor iedereen. Kom langs op vrijdag 10 juli van 2:30 tot 2:30 in de middag in de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De erfgoedvereniging van Son en Breugel nodigt u uit voor een bijzondere avond in het Vestzaktheater. Op donderdag 9 juli vanaf 6:30 tot 22:30 s'avonds staat de lezing Breugel is mijn moederstaal op het programma. Oud-dorpgenoot Ad Folen vertelt over zijn reis van het plaatselijke dialect naar de taal van de wereld. Terwijl Ad Lathouwers prachtige gedichten in Brabants voordraagt. De toegang is gratis voor leden van het erfgoed. €3 voor de bibliotheek Karissen en €5 voor overige belangstellenden. Kom gezellig kijken op Kerkplein 5 in Son en Breugel op donderdag 9 juli aanvang 6:30 s'avonds.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
3: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur... Caribisch Carousel met Marion Del Prado. One day.

En goedenavond, je luistert naar Caribisch Carousel, de radio Zon en Breugel. Als je luistert, dan luister je vandaag naar een vakantieeditie. En dat houdt in dat dit live is opgenomen, maar op een willekeurig moment wordt uitgezonden. Ik ben Marion del Prado en ik breng jullie 2 uur tropische muziek.

deze lekkere swinger van Cubano Son beginnen we het programma. Ik heb het net al gezegd, als je zit te luisteren, dan luister je naar een vakantie-editie van Caribisch Carousel. Dat houdt in dat die van tevoren is opgenomen en willekeurig wordt uitgezonden. Maar natuurlijk samen met mij en samen met mijn muziek. We gaan er lekker tegenaan. We gaan lekker een heleboel leuke nummers draaien. En ik laat ze achter elkaar door.

Ja, dat was niemand minder dan Don Perignon en José Alberto El Canario. El Canario, omdat hij altijd fluit in zijn nummers. En daar kan je hem ook gewoon heel goed aan herkennen. Als je net ingetuned hebt, je luistert dus naar een vakantieeditie van Caribisch Carousel. Wij zijn normaliter op de maandagavond live, echt live, van 7 tot 9. En je kunt ons horen bij Radio Zon en Breugel.

Een band die ook hele leuke live concerten geeft. Dus als je die ooit een keer langs hoort of ziet komen, is het de moeite waard om te gaan kijken. Ze maken lekkere dansmuziek. Tromboranga. En dit was een nummer waar ze ook wel een beetje beroemd mee zijn geworden. Palo pa la campana. Ik ga even naar Cuba. Adalberto Alvarez. Helaas overleden. Isuzón.

Adalberto Alvarez. Hij heeft waanzinnig veel muziek gemaakt en je kunt hem vinden op Spotify. Over Spotify gesproken, al mijn playlists staan op, al onze playlists staan op Spotify. Je kunt ze vinden. Ze zijn wat moeilijk te vinden, hoor ik. Maar dan moet je Caribisch Carousel beide met een hoofdletter schrijven. En mijn naam, M. Marion Del Prado, is ook M met een hoofdletter, D met een kleine letter en P met een hoofdletter en los van elkaar. En dan denk ik dat je gewoon in een walhalla van playlisten komt met zo ontzettend veel muziek dat ik er zelf bijna niet meer uitkom. We blijven even in Cuba bij het volgende nummer. En dat is Aimé Nuviola, is een vrouw. En ik heb de laatste tijd vaak naar haar muziek zitten luisteren. Dit nummer heet Paco. En de teksten gaan gewoon allemaal over hoe slecht het in Cuba gaat of hoe ze Cuba willen redden. Nou, ik heb daar vaak in de programma's al over zitten vertellen.

Cuba heeft ook nog wel behoorlijk wat vrouwelijke zangeressen. Dat is dubbel natuurlijk, vrouwelijke zangeressen. Even kijken, want ik wil even overschakelen naar een ander nummer, dit nummer. Deze artiest, daar heb ik eigenlijk helemaal niet zoveel van gedraaid. Terwijl die net zo groot is als Adalberto Alvarez, wat ik net zei. En dat is Manolito Simonet, Isotrabuco. Een band trouwens die ook op de bruiloft van Max.

niet zoveel muziek van deze artiest gedraaid de afgelopen jaar eigenlijk. Dus ik zal weer eens in zijn cd's gaan graven. Want deze was toch wel heel erg mooi. Nog iets langzamer. En dit is best wel bijzonder. Is een Somontuno. Denk ik. Of een bachata. Hangt er vanaf of je de klaven hoort. In de bachata hoor je geen klaven. In de Somontuno wel. Het is Omi Hernandez, een Puerto Ricaan. En, of een Dominicaan, weet ik ook niet zeker. Maar in ieder geval Leonie Torres uit Cuba.

van een son montuno te onderscheiden. Nou, bachata's hebben gewoon helemaal geen klaven. En die hoor je in de son montuno's wel. Dus wat dat betreft is dat een houvast, maar het blijft gewoon moeilijk. En nou, die langzame nummers, daar kan je eigenlijk altijd wel iets op dansen. Even kijken, we hadden het over bachata's. Zelfs Cubanen maken bachata's. Deze van Havana de Primera.

Ja, La India, die scherpe stem uit Puerto Rico en Isaac Delgado uit Cuba. Even kijken, wat wilde ik zeggen? Ik wilde zeggen dat we ook themaprogramma's hebben. Dus als jij een keer, als jij specialist bent in een muzieksoort of in een onderwerp of zo, dan neem contact met ons op. Dan kan je bij ons in de uitzending komen en dan besteden we gewoon 2 uurtjes aan een thema wat jij meebrengt. We gaan het samen voorbereiden dan. En nou, graag heb ik natuurlijk dat je zelf een heleboel voorbereidt. Maar dat kunnen we altijd samen doen. In ieder geval, wij zijn normaliter live te beluisteren op de maandagavond van 7 tot 9. En dan luister je naar Radio Zon en Breugel. Van de nieuwe cd van Mayito Rivera.

Zeker de moeite waard, die nieuwe CD of de CD Parabachar Chaputin van Mayito Rivera. Ik ga door met Africando, een band die ik graag hoor op de dansvloer en die eigenlijk maar een beetje wat weer refreshment nodig heeft. Afijn, als je luistert, luister je naar een vakantieeditie van Caribisch Carousel Radio Zon en Breugel. Die is live opgenomen natuurlijk, alleen willekeurig uitgezonden.

door. De vakantieedities zijn niet terug te luisteren op Mixcloud, maar normaliter kan je onze programma's allemaal terugvinden via de website van Radio Zon en Breugel. Dan zoek je terugluisteren en dan ga je naar Caribisch Carousel en dan kom je bij Mixcloud terecht en daar staan onze live

0: Zon en Breugel
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
3: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu. Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, houten.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio SNB.
3: Met dit uur Caribisch Carousel met Marion.